0: Joppe Martijn. In het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn bij zware Russische luchtaanvallen zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers is ook een kind van 8 jaar. Onder meer de stad Odessa werd onder vuur genomen. Daar zouden ook verschillende gebouwen geraakt zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Volgens de lokale overheid ging het om de 3e grote aanval op 1 dag tijd. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. In Iran zullen mensen weer toegang krijgen tot het internet. Dat heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd. Al is het nog niet meteen duidelijk wanneer er precies weer gesurfd kan worden. Voor de Iraniërs was het internet afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse en de Israëlische luchtaanvallen op Iran begonnen. Eerder werd het internet ook al beperkt toen in het land grote anti-regeringsprotesten waren uitgebroken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kustram in De Haan het voorbije weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs en 3 jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder hoopte op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopelijk.
0: En de voorbije avond is vanop de luchthaven van Luik een vliegtuig vertrokken naar Congo met 100 ton Europese hulpgoederen aan boord. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord van het vliegtuig zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en aan buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling tegen ebola bestaat niet. Daarom is het belangrijk om de verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, het zijn hoogstraten.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zouden raketlanceerinstallaties geviseerd zijn en ook schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen probeerden te leggen. De aanvallen komen op een moment dat er volop gespeculeerd wordt over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Zaterdag zei de Amerikaanse president Trump nog dat een akkoord grotendeels rond was. Officieel is er ook nog steeds een staakt het vuren tussen beide landen van kracht, maar het is niet de eerste keer dat er aanvallen worden uitgevoerd tijdens dat bestand. Ook eerder deze maand nam het Amerikaanse leger nog Iraanse militaire doelwitten onder vuur. Het Israëlische leger heeft in het zuiden en het oosten van Libanon opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd. Daarbij zouden zeker 7 mensen om het leven zijn gekomen. Ook tussen Israël en Libanon is er officieel een staakt het vuren van kracht. Maar Israël zet de operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah wel gewoon door. Of voort. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger ook gevraagd om het offensief tegen Hezbollah op te voeren. Hezbollah zelf voerde de voorbije avond ook aanvallen uit op Israël. Er zouden onder meer drones afgevuurd zijn op 3 kazernes in het noorden van het land. In het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn dan weer bij zware Russische luchtaanvallen zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers is ook een kind van 8 jaar. Onder meer de stad Odessa werd onder vuur genomen. Daar zouden verschillende gebouwen geraakt zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. En Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kustram in De Haan het voorbij weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
3: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: In Permo.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar

0: Nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zouden raketlanceerinstallaties geviseerd zijn en ook schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen probeerden te leggen. De aanvallen komen op een moment dat er volop gespeculeerd wordt over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Zaterdag zei de Amerikaanse president Trump nog dat het akkoord grotendeels rond was. Officieel is er ook nog steeds een staakt het vuren van de kracht tussen beide landen. Maar het is niet de eerste keer dat er aanvallen worden uitgevoerd tijdens dat bestand. Ook eerder deze maand nam het Amerikaanse leger nog Iraanse militaire doelwitten onder vuur. Het Israëlische leger heeft dan weer in het zuiden en het oosten van Libanon opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd. Daarbij zouden zeker 7 mensen om het leven zijn gekomen. Ook tussen Israël en Libanon is er officieel een staakt het vuren van kracht. Maar Israël zet de operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah wel gewoon voort. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger ook gevraagd om het offensief tegen Hezbollah op te voeren. Hezbollah zelf voerde de voorbije avond ook aanvallen uit op Israël. Er zouden onder meer drones afgevuurd zijn op 3 kazernes in het noorden van het land. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kustram in De Haan het voorbije weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
3: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
2: En door de hoge temperaturen gisteren is het wegdek op verschillende wegen in de Antwerpse Kempen beschadigd geraakt. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat onder meer om gewestwegen in Geel en Kasterlee en de E34 in Arendonk. Door de hitte ontstonden er putten in het wegdek en kwamen brokstukken op de weg te liggen. Zeker 2 auto's raakten daardoor ook beschadigd. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op het zuiden van Iran. Doelwit waren raketlanceerinstallaties en schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen zouden proberen te leggen. Die zeestraat is cruciaal voor vervoer van olie en gas, maar Iran laat al weken geen schepen meer passeren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, reageerde zo pas op de Amerikaanse aanvallen en zei dat de straat van Hormuz hoe dan ook open moet gaan. De aanvallen komen er net nu. Al enkele dagen wordt gespeculeerd over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Daarover zei Rubio dat het overleg nog enkele dagen kan duren, vooral dan over de precieze bewoordingen van het akkoord. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van zondag op de kusttram in Den Haan. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten gewond. 3 jongeren sloegen uiteindelijk op de vlucht. De 4e, een 18-jarige uit Ninove, is opgepakt. Minister de Ridder is niet te spreken over het geweld.
2: Dat is krapuleus gedrag. Ik heb er geen ander woord voor. Totaal onaanvaardbaar. Mijn steun gaat eerst en vooral naar die medewerkers die gekwetst zijn geraakt. Zo'n dingen zijn onaanvaardbaar, moet streng tegen opgetreden worden. We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt.
1: De hit heeft gisteren schade toegebracht aan verschillende wegen in de Antwerpse Kempen. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Onder meer in Geel, Kasterlee en Arendonk kwamen er putten in de weg. Zeker 2 auto's raakten daardoor beschadigd. In Brugge heeft voetbalclub Club Brugge gisterenavond zijn kampioenstitel gevierd met duizenden supporters. Voor clubaanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel, maar hij is het vieren nog niet beu.
3: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien, maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
1: En na de kampioenenviering werden de clubspelers met de helikopter naar Antwerpen gebracht. Want daar werden de Pro League Awards uitgereikt. En Club Brugge viel opnieuw in de prijzen met Christos Tsolis. Hij kreeg de prijs voor beste speler van het seizoen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Adem Zorgan van Union. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven, dat voor de 2e keer op rij de landstitel pakte. Het weer, we krijgen opnieuw veel zon. Mogelijk halen we voor het eerst dit jaar temperaturen van 30 graden of meer. Aan zee wordt het iets koeler, rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: De tijdloze live.

0: Feitloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Een kwart heeft fysieke klachten. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten wanneer ze bewegen, zoals rug, nek en schouderpijn. Dat blijkt uit een studie van Welzijns- en Preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch worden onderzocht. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar niet verder stijgt, maar bepaalde sectoren zijn fysiek wel zwaar, zegt Mensura.
2: De typische met fysiek zwaarder werk, hè. Dus daar kijken we naar jobs zoals in de bouwsector, landbouw ook, maar zorgberoepen, daar moeten ze ook per definitie mensen verplaatsen of helpen en begeleiden bij het verplaatsen, blijft ook zeker een zware job waar je heel veel van die klachten in ziet terugkomen.
1: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA is geschokt na het incident van zondag op de kusttram in De Haan. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten daarbij gewond. De jongeren sloegen uiteindelijk op de vlucht. De 4e, een 18-jarige uit Ninove, is nu opgepakt. Minister de Ridder is niet te spreken over dat geweld.
3: Er is crapuleus gedrag. Ik heb er geen ander woord voor. Totaal onaanvaardbaar. Mijn steun gaat eerst en vooral naar die medewerkers die gekwetst zijn geraakt. Zo'n dingen zijn onaanvaardbaar, moet streng tegen opgetreden worden. We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt.
1: Club Brugge heeft gisteravond zijn kampioenstitel gevierd met duizenden supporters in Brugge. Voor clubaanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel. Hij is het vieren wel nog niet beu, zegt hij.
4: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
1: En na de kampioenenviering werden de clubspelers per helikopter naar Antwerpen gebracht, want daar werden de Pro League Awards uitgereikt. Club Brugge-speler Christos Tsolis kreeg de prijs voor beste speler van het seizoen. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven. Zonnig en erg warm, tot 30 graden in het centrum. Nog iets meer in de Kempen zelfs. De volgende dagen tot zo'n 26 graden. Het blijft ook zomers zonnig weer.
0: De Tijdloze.
5: Dit is De Tijdloze.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De tijdloze live.

0: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
1: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
0: Ik moet 100 iPhones beheren voor mijn team. Lab 9 Pro regelt alles. Toestellen, integraties en beveiliging.
1: Meer info op lab9.be.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: De tijdloze live.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Het is Bol-Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts 399 euro. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
4: Een kwart heeft klachten. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten. Dat blijkt uit een studie van de Welzijns- en Preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch worden onderzocht. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar tijd niet verder stijgt. Er zijn verschillende klachten die vaak voorkomen, zegt Mensura.
5: De meest voorkomende zijn dan wat we noemen bovenste ledematen. Een nek, schouders, elleboog, pols. Samen met lage rugklachten. En daarnaast onderste ledematen, knieën, komt ook voor. Typisch bij mensen die dan regelmatig moeten hurken op de knieën werken, zoals bij straatwerken.
4: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van de N-VA is geschokt na het incident van zondag op de kusttram in De Haan. 4 jongeren hadden geen ticket. Controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich. Het kwam tot een stevige vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten daarbij gewond. 3 jongeren sloegen uiteindelijk op de vlucht. De vierde, een 18-jarige uit Ninove, is opgepakt. Dit kan echt niet, zegt minister de Ridder.
6: Dat is krapuleus gedrag. Ik heb er geen ander woord voor. Totaal onaanvaardbaar. Mijn steun gaat eerst en vooral naar die medewerkers die gekwetst zijn geraakt. Zo'n dingen zijn onaanvaardbaar, moet streng tegen opgetreden worden. We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt.
4: Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op raketlanceerinstallaties in Iran en op schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen zouden proberen te leggen. Die zeestraat is heel belangrijk voor vervoer van olie en gas, maar Iran laat al weken geen schepen meer door. De aanvallen komen net nu er al enkele dagen sprake is van een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat zou intussen ook bijna rond zijn. Club Brugge heeft gisteravond zijn kampioenstitel gevierd met 1000 supporters in Brugge. Voor clubaanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel. Hij is het vieren wel nog niet beu, zegt hij.
7: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
4: Na de kampioenenviering werden de clubspelers per helikopter naar Antwerpen gebracht, want daar werden de Pro League Awards uitgereikt. En daar viel de club opnieuw in de prijzen. Deze Christos Tsolis kreeg de prijs zo voor beste speler van het seizoen.
8: Thanks my teammates, the staff, the coaches, everyone. Very proud I'm player of Club Brugge. It was an amazing feeling this year. We had the trophy. That's the most important for a player to win a collective trophy and not individual trophies.
4: Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven. Zonnig en erg warm, tot 30 graden in het centrum, nog iets meer in de Kempen zelfs. De volgende dagen blijft het zonnig en warm tot zo'n 26 graden.
3: De tijdloze staat op.
9: De tijdloze.
3: Sophie Engelen.
10: Goedemorgen op deze nieuwe bloedhete dag. Ik weet niet of het al officieel een hittegolf is, maar we kunnen alvast niet klagen dat er geen zon is. Hopelijk kan je vandaag ergens in de airco gaan zitten of na je werk ergens een plonske gaan doen. Maar nu moet je het doen met verfrissende muziek. Van Bonnie M bijvoorbeeld, dit is Sunny.
3: De tijdloze staat op.

Hoppa, de toon is gezet op deze dinsdag die een beetje voelt als een maandag. Sunny van Boney M. Dick Perry, de saxofonist van Pink Floyd, die is overleden. Hij werd 83 jaar. Hij leerde David Gilmour kennen als tiener en ze speelden samen in lokale bands. En Gilmour noemde zijn saxofoonklank onmiskenbaar en een handtekening van Pink Floyd's bekendste nummers. Hij speelde die iconische saxofoonsolo's op Money bijvoorbeeld.

0: De Tijdloze live.
1: Kijk, 10cc, Robbie Williams, Nick Cave en The Black Rose. Gratis kan je gaan deze vrijdag luisteren.

0: Crows staan het laatste weekend van juni in het Openluchttheater Rivierenhof. En jij kan erbij zijn op onze kosten, want vrijdag smijten we weer met tijdloze tickets. En nu mag jij jouw favoriete ochtendplaat aanvragen. Laat weten welk nummer je wil horen via het tijdloze kanaal op VRT Max.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen, plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: De tijdloze staat op.
11: Logisch.

0: Dit stukje vind ik altijd goed.
1: Radio Reloj. 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Me gustas tú, van Manu Chao.
3: De tijdloze staat op.
0: Elke morgen mag er iemand zijn favoriete ochtendplaat aanvragen. Gewoon omdat het kan. En vandaag is dat luisteraar Sven. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Sophie.
0: Sven, jij zit ook ergens op een trein, denk ik, hè?
4: Ik zit op de trein terug van Oostende naar Antwerpen.
0: Oho, en wat heeft jou in Oostende gebracht?
4: De zon, de zee en liefje.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Dus je hebt er een heerlijk lang weekend op zitten. En richting Antwerpen, is dat dan richting jouw werk nu?
4: Dat is richting het werk. Ik ga van het strand naar het klaslokaal.
0: Oké, wauw. Oké, dat is dedication. En is het een toffe klas waar je voor moet staan?
4: Het is een fantastische klas. Het zijn allemaal nieuwkomers. Een mooie mix van allemaal nationaliteiten. En ik sta met veel plezier voor de klas.
0: Amai, ik denk dat het ook heel tof is om zo'n positieve mens als jij voor de klas te hebben. Hè. Wat staat er op het programma vandaag? Wat ga je doen met hen?
4: Het is de grammatica.
0: Oei.
4: De modale hulpwerkwoorden.
0: Oh.
4: Lekker sexy.
0: Amai. Maar ik voel dat het helemaal goed komt. Jij mag nu onderweg nog naar jouw favoriete ochtendnummer luisteren. Wat is zo de plaat die jou er 's morgens kan doortrekken?
4: Ja, ik ben een ochtendmens en ik denk 's morgens dan is het toch fijn om een vrolijke noot te horen.
0: Ja.
4: En INXS past wel perfect in dat plaatje.
0: INXS, ja. Oké, okay, ja.
4: Ja.
0: Het nummer Mystify. En waarom vind je dat zo geweldig?
4: INXS wordt soms vergeten tussen al die mastodonten van 80's bands.
0: Ja.
4: En elke keer als ik INXS hoor, denk ik toch, shit, ja, fantastische band.
0: Ja.
4: En perfecte popmuziek.
0: Absoluut. Past ideaal bij jouw vrolijkheid. Het straalt uit de radio. Ik hoop dat heel veel mensen jouw vibes vandaag meepakken. Sven, merci om even aan de lijn te komen. En de groeten aan die studenten daar, hè.
4: Zal ik doen, Sophie.
0: Bye-bye, fijne ochtend.
4: Groetjes, dag.
3: De tijdloze staat op. Oh,

Dit blijft toch recht naar je hart gaan. You make me feel like a natural woman van Aretha Franklin. En dit gaat ook recht naar je hart, geloof me. Uit het debuutalbum van Michael Kiwanuka uit Home Again. Het nummer heet Bones en de tekst is prachtig. Without you, I'm just

0: Faithless. Lucas Dons, dat is een Belgische regisseur van de films Girl, Close en ook Coward, die afgelopen weekend in de prijzen viel. Die Lucas, die kiest zo meteen zijn favoriete plaat uit de tijdloze 100.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: De tijdloze.
7: 1 uit de 100.
8: Hallo, ik ben Lucas Dons en mijn nummer 1 voor de 100 is Purple Rain van Prince. Omdat dat gewoon het beste nummer is. Omdat Prince gewoon echt een icoon is die iedereen aan het dansen krijgt en tegelijkertijd melancholisch maakt. Prince is gewoon een held.

Purple Rain van Your Purple Highness Prince. De Belgische voetbalcompetitie zit er officieel op. Club Brugge is de grote kampioen. En dat hebben ze gisteren goed en stevig gevierd daar in Brugge. Alle ogen nu gericht op het WK in Noord-Amerika. Want over enkele weken is het al zover. Allee, allee.

Move On Up van Curtis Mayfield. Hoe gaat het daar aan de ontbijttafel of in de auto? Ik hoop dat jullie dinsdag vlotjes gaat. Gijke en Remo van Hooverphonic, die stoppen ermee. Alex gaat door en hun laatste concert samen dit najaar is in september in Sint-Niklaas. Ja, het is toch wel een woelige tijd. Er wordt ook een jubileum gevierd, want Hooverphonic bestaat 30 jaar. En daarvoor haalt hij Alex Noemi Wolfs even terug voor het jubileum. 30ste verjaardag zou niet compleet zijn zonder haar. Dit is Too Weeky van Hooverphonic.

Lekker trippy, deze 2Wiki van Hooverphonic. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 8 voor jullie. Ja, er zal vandaag met het hete weer weinig wind te vinden zijn. Maar Bob Seger zingt alvast over Against the Wind.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
2: Bodycams op het openbaar vervoer. Chauffeurs van bussen en trams van de lijn, treinpersoneel en brandweer mogen binnenkort wellicht bodycams dragen. Daarover is een wetsontwerp in de maak. Er is de voorbije jaren meer en meer agressie op het openbaar vervoer. En met bodycams kunnen die gewelddadige incidenten dan gefilmd worden om te kijken wie echt verantwoordelijk is. Dat zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Ruk.
3: Als er geweld zijn, dan zijn altijd gewelden of incidenten in momenten waar niet zoveel mensen rond zijn. Dus het is soms heel moeilijk om dat te bewijzen, maar het is ook een moment waarvan enkele profiteren om dat te kunnen doen. Met die camera erbij, denk dat er ook een manier is van preventie om te zeggen, blijf kalm. De mensen die in het spoor werken, zijn mensen die moeten eerbiedig worden. Ze doen hun werk, ze zijn daar niet om het geweld te leven.
2: Afgelopen zondag nog zijn controleurs van de lijn aangevallen op de kusttram in De Haan. Ze wilden enkele jongeren zonder ticket een boete geven, maar die verzetten zich en het kwam dan tot een vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten daarbij gewond. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten. Dat blijkt uit een studie van de welzijns- en preventiedienst Mensura. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar niet verder stijgt. Vooral in de sectoren zoals de bouw en zorg blijven de klachten hoog. Al zijn er in elk beroep wel mogelijkheden om die aan te pakken, zegt Mensura.
4: Een mooi voorbeeld in de bouwsector, ook een heel zware job nog altijd bij metsers. Dat is de zware dingen op hoogte plaatsen, stellingen, een stelling bouw daar ook naar organiseren en ook het opvolgen daarvan. En zo zijn er in heel wat beroepen moeilijke situaties, maar altijd wel mogelijkheden.
2: De jongen van 17 die gisteren in het kanaal van Willebroek is beland, is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het water is terechtgekomen. Het parket is een onderzoek gestart. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw aanval heeft uitgevoerd op raketlanceerinstallaties in Iran en op schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen zouden proberen te leggen. Die zeestraat is heel belangrijk voor het vervoer van olie en gas, maar Iran laat al weken geen schepen meer passeren. De aanvallen komen net nu er al enkele dagen sprake is van een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat zou intussen ook bijna rond zijn. Club Brugge heeft gisteravond zijn 20e kampioenstitel gevierd met duizenden supporters in Brugge. Sommigen vierden al meerdere titels, voor andere supporters was het de eerste keer.
5: Ja, de eerste keer. Samen met mijn collega's mee, die we mee hebben gesleurd.
6: Ik heb maar 35 jaar op het moment en als je kampioen speelt, moet je erbij zijn. Hè.
7: Ik wil voelen hoe dat is onder Brugge supporters te zijn. Ik wil de sfeer opnemen van de Brugge supporters en dat ze het in het dak gooien.
2: En na de kampioenenviering werden de clubspelers per helikopter naar Antwerpen gebracht, want daar werden de Pro League Awards uitgereikt. En daar viel Club Brugge opnieuw in de prijzen. Deze Christos Trolis kreeg de prijs voor beste speler van het seizoen.
8: Thanks to my teammates, the staff, the coaches, everyone. Very proud I'm play of Club Brugge. It was an amazing feeling this year. We had the trophy. That's the most important for a player to win a collective trophy and not individual trophies.
2: Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven. Zonnig en erg warm tot wel 30 graden in het centrum, nog iets meer zelfs in de Kempen. De volgende dagen blijft het zomers zonnig en warm tot zo'n 26 graden.
9: De tijdloze.
10: Het is dinsdag, het is heet, het leven is duur, de blok begint stilaan, dus ik denk dat velen wel een oppepper kunnen gebruiken. Wat dacht je van de Beach Boys?
11: De tijdloze staat op.
12: Klein beetje warm hier aan. Hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier aan.
13: Het is snikheet.
12: Snikheet.

van de Beach Boys maakt al heel veel goed. Dit najaar mag Phil Collins zich in de Rock'n'Roll Hall of Fame scharen. En dat is meer dan verdiend na een leven vol hits. Zowel solo als met Genesis. Of hij nog ook het podium op gaat gaan. Ja, dat is duidelijk dat dat niet gaat gebeuren. Daar bedankt hij vriendelijk voor. Zijn lichaam heeft de afgelopen jaren flink afgezien. Een rugletsel met zenuwschade, 5 knieoperaties en nierproblemen door te veel alcohol. Ja, gelukkig gaat het nu wel een pak beter met zijn lichaam optreden. Dat is voorlopig even te veel van het goede, zei hij onlangs nog in een zeldzaam interview. Dit is Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. De tijdloze live.
3: Misschien wel een beetje oppassen met die dresscode op het werk of mocht je voor de klas staan. Niet te veel uitspelen. Hot in Here van Nelly. Afgelopen zondag werd Bob Dylan, his Bobness, 85 jaar. En daarom maakten we afgelopen vrijdag tijd voor Bob Dylan. Merci voor al jullie enthousiaste reacties. Op VRT Max vind je nog altijd een mini-docu over hoe Bob Dylan generaties blijft inspireren. En vrijdag was er dan ook die top 10 van Bob Dylan. En deze, Like a Rolling Stone, was jullie nummer 1, Bob Dylan.
4: Once upon a time you dressed so fine.

0: nummer 1 in die top 10 afgelopen vrijdag. Wanneer we tijd maakten voor Bob Dylan. Herbeluister liever die top 10 van Bob Dylan via Tijdloze kanaal op VRT Max. En courage aan de studenten, want Hanna die stuurt nog even herhalen voor mijn examen straks met de Tijdloze op de achtergrond. Zalig. Veel succes daar, Hanna. Border Boys komt eraan.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
4: Bitterballen, hey, hey.
3: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Good morning world, it's a brand new day.
6: Goedemorgen, morgen. Goeiedag.
7: Morning is coming.
8: Morning is coming.
9: De Tijdloze.
10: Goedemorgen.

0: goed. Daar word je vrolijk van op een dinsdagochtend. Van The Hole of the Moon van Waterboys.
1: De tijdloze. Golden Years.
0: 1992. Elke week duiken we in een tijdloos jaar. Deze week dus 1992. En dat was het jaar waarin de eerste Nokia-mobiel op de markt kwam. De Nokia 1011. Ja, en met die Nokia werd ook de eerste sms ooit verstuurd door Neil Papworth van Vodafone. Hij stuurde Merry Christmas naar de mobiel van zijn collega. En in 92 ging ook Euro Disney in Parijs openen. Ik ben daar zelfs geweest dat jaar in 92. Ik was toen 12 jaar. En in 92 bereikte ook de Belgische band Vaya Con Dios de eerste plaats in de ultratop met Heading for a Fall. Het bleef daar 6 weken staan. De single die het ook in Nederland en Zwitserland supergoed deed, staat op het 3e album Time Flies, dat opnieuw een groot internationaal succes werd. En Vaya Con Dios met zangeres Danny Klein, inmiddels als enige oorspronkelijke lid, behoorde begin jaren 90 tot onze belangrijkste muzikale exportproducten. Dit zijn ze met Heading for a Fall.
2: De tijdloze
1: Golden Years. 1902.

Bender. Ik heb goed nieuws voor jou. Deze vrijdag is het misschien jouw kans om gratis tickets te winnen, want we smijten met tijdloze tickets. Wil jij binnenkort gratis naar Massive Attack bijvoorbeeld, 10cc, Robbie Williams, The Black Rose of Nick Cave? Dat kan. Wat moet je doen, hoor ik je zeggen? Gewoon luisteren en meespelen, dat is alles. Vrijdag smijten we met tijdloze tickets. Onder andere voor deze Nick Cave. Straight to you.

0: Nick Cave, die komt op zondag 28 juni naar ons land. Naar Life is Life op Linkeroever is dat. Jij kan gaan op onze kosten. Want deze vrijdag smijten we met tijdloze tickets voor onder andere dit concert. Zometeen gaan we naar het strand.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Richie. De tijdloze staat op.

Rigueira. Ja, het is er het weer voor, hè. Paul McCartney, die was te gast onlangs bij Saturday Night Live. Dat is een iconisch Amerikaans televisieprogramma dat al sinds de jaren 70 wekelijks live wordt uitgezonden. Het is een late-night sketch comedy variety show op zaterdagavond. En er zitten altijd grote muzikale gasten in, liever. En Paul die was daar ter promotie van zijn nieuwe muziek, maar speelde daar ook live nummers van de Beatles. En hij deed dat met drummer Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers en host Will Ferrell. Samen brachten ze Help van de Beatles. Paul McCartney kan het nog altijd, ook op zijn 83ste.

die heeft ooit diep gezeten, maar is gelukkig uit haar dal geklommen. En dit is voor iedereen met baggy trousers.

0: Idee.
1: En plots was het nummer gedaan. We hebben hier een foutje gemaakt. Het nieuws moest er normaal gezien aankomen. Dus dan ga ik het helemaal volpraten en jullie een geweldige dinsdag wensen. Geniet nog van het goede weer. Ik hoop dat je toch een beetje verfrissing kan vinden vandaag. En voilà, ik zou zeggen, ik speel nog een nummer, maar een half minuutje. Dat is moeilijk om te doen. Kijk, een fijne dinsdag. Ga nog eens vooral kijken naar ons tijdloze kanaal op VRT Max. Dan kan je alles van Bob Dylan nog eens herbeleven van afgelopen vrijdag. Dan was het hier tijd voor Bob Dylan. En binnen 20 secondjes komt het nieuws eraan. En voilà. Zo zal het zijn. Dit is echt wel een lange 14 seconden. Maar het is wat het is. Nog een fijne dinsdag. Blijf bij de tijdloze. Het volgende uur nog veel meer tijdloze muziek om jouw dinsdag op te vrolijken. Stay cool.
2: 10cc live in de Koningin Elisabethzaal Antwerpen. Op 13 juni brengt de

0: belangstellend.com. 10CC live, samen met de tijdlozen.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
8: bij Brico, Brico City
7: en Brico Planet
8: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
0: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
14: Twee treinongevallen in Oost-Vlaanderen. In Buggenhout in de provincie Oost-Vlaanderen is een trein op een minibus voor schoolvervoer gebotst. Dat bevestigt infrastructuurbeheerder Infrabel. Het is nog niet duidelijk of daar gewonden bij zijn gevallen. En door een ongeval op een overweg in Lokeren rijden er momenteel geen treinen tussen Dendermonde en Zeelen. Een fietser is aangereden door een landbouwvoertuig. Het is nog niet duidelijk hoe dat slachtoffer eraan toe is. De jongen van 17 die gisteren in Grimbergen het Zekenal Brussel-Scheld is beland, is overleden. Hij werd in kritieke toestand nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus gestorven. Het is nog altijd niet duidelijk hoe hij precies in het water is beland. Het parket is een onderzoek gestart. En chauffeurs van bussen en trams van de lijn, treinpersoneel en brandweer mogen binnenkort wellicht bodycams dragen. Daarover is een wetsontwerp in de maak. Er is meer en meer agressie op het openbaar vervoer de voorbije jaren. En bodycams zijn een extra instrument om gewelddadige incidenten te filmen en te kijken wie dan verantwoordelijk is. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is tevreden dat die bodycams er zullen komen. Want afgelopen zondag was er nog een incident op de kusttram in De Haan met enkele jongeren die geen ticket hadden. De controleurs werden aangevallen en raakten daarbij gewond.
15: Dat gaat ook wel afschrikwekkend werken voor van dat krapulle, ik heb er geen ander woord voor. Als ze weten dat ze de hele tijd getaped en gefilmd worden, gaan ze toch, denk ik, iets voorzichtiger zijn, hoop ik, met hun gedrag. We gaan dat in goed overleg natuurlijk, om te kijken wie wil die bodycams ook dragen. Eerst en vooral de controleurs van de lijn, omdat je wilt dat die ook bewijsmateriaal verzamelen als die worden aangevallen. Maar ook voor de chauffeurs is dat voor mij bespreekbaar.
14: Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten zoals rug, nek en schouderpijn. Vooral sectoren zoals de bouw en de zorg. Dat blijkt uit een studie van Welzijns- en Preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers. Opvallend is dat het aantal voor het eerst in 5 jaar niet verder stijgt. Mogelijk speelt de ergonomiewet van 2 jaar geleden een rol die verplicht werkgevers om risico's op de werkvloer beter aan te pakken, zegt Mensura.
16: We zien wel dat een aantal bedrijven echt in gang zijn geschoten. Anderzijds is er toch 70%, dat zijn cijfers van de overheid, dat nog geen beeld heeft van wat zijn de ergonomische risico's die bij ons in het bedrijf. En dus ook geen passende maatregelen daarvoor hebben. Het is wat kort door de bocht om te zeggen dat een 1-op-1 link met die wetgeving, maar er is wel een toegename aandacht, zien we.
14: Afgelopen nacht heeft Rusland opnieuw verschillende steden in Oekraïne aangevallen met raketten en drones. Bij een inslag in Kramatorsk zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. In de hoofdstad Kiev bleef het rustig, maar inwoners bereiden zich daar wel voor op een grootschalige aanval. Want gisteren riep Rusland diplomaten op om de hoofdstad te verlaten. De inwoners van Kiev bereiden zich dus voor, zegt correspondent Arnoud de Dekker vanuit Kiev.
17: In Kiev heb ik nog niet vaak zoveel verwoesting gezien in het centrum van de stad. Dus dat zijn taferelen die zelfs voor de inwoners van Kiev, dat zijn taferelen die ze nog niet vaak hebben gezien in het centrum van de stad. Mensen weten wat ze moeten doen, dat mensen die waarschuwingen misschien meer dan ooit serieus nemen als het luchtalarm afgaat in Kiev. Maar er is geen sprake van grootschalige evacuaties.
14: Zonnig en heel erg warm, tot 30 graden in het centrum, nog ietsje warmer zoals in de Kempen. De volgende dagen tot zo'n 26 graden. Het blijft ook zonnig.
10: bla bla bla
18: bla bla bla
19: bla
20: bla bla bla bla.
21: De tijdloze.
22: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
21: De tijdloze.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Rustig, schat.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
1: Shh, geen stress, schat.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Cool.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: De tijdloze.
10: Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Het is Bol Vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
4: Er zijn doden gevallen bij een botsing tussen een trein en een schoolbus. In Buggenhout in de provincie Oost-Vlaanderen is een trein op een schoolbus met kinderen gebotst. Op de bus zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Dat heeft onze nieuwsredactie zo net vernomen. Het ongeval gebeurde iets na 8:00 vanmorgen. Volgens de eerste informatie was de overweg gesloten op het moment van het ongeval. Op de trein raakte niemand gewond. Een 100-tal reizigers is nu geëvacueerd. Op de E19 in Sint-Job in het Goor zijn verschillende mensen gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Daardoor is de snelweg helemaal dicht in de richting van Antwerpen. Er gebeurde eerst een aanrijding en daarna een kettingbotsing. Er zijn 6 of 7 auto's en vrachtwagens bij betrokken. Er is dan ook veel hinder, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.
5: De snelweg is volledig versperd en het is een ernstig ongeval met een grote ravage. Dus het ziet er naar uit dat we hier spreken van afhandelingsduur van enkele uren. De politie waarschuwt daar in elk geval voor. Intussen is het daar echt wel heel lang aanschuiven. En vervelend is ook dat op de omleiding in de buurt er ook wegwerkzaamheden aan de gang zijn op 2 plaatsen. Dus het verkeer moet ook daar rekening houden met moeizame voortgang.
4: Tomorrowland is begonnen met de opbouw van het festival in het recreatiedomein De Schorre in Boom. Na de grote brand van vorig jaar aan het hoofdpodium komen er dit jaar extra veiligheidsmaatregelen. Zo komen er meer brandwachten en ook meer bescherming van de evacuatietunnels en de onderdoorgangen aan het hoofdpodium. De Schorre blijft de komende weken wel nog deels toegankelijk, zegt Tomorrowland.
6: Naarmate dat de werken vorderen, gaan de bepaalde delen worden afgesloten of beveiligd worden. En eigenlijk een week voor het festival gaat het domein dan wel echt helemaal dicht. Maar sowieso, De Schorre heeft alles heel duidelijk op de website gezet. En dan kan je heel goed zien van, ah, is het rollenpad open? Kan je het blote voetenpad doen? Waar kan ik parkeren? Is de hondenwei open? Dus dat is een heel mooi schema. En ook aan de ingang van De Schorre hebben wij een banner gehangen met eigenlijk alle informatie.
4: Zonnig en erg warm vandaag, tot 30 graden in het centrum. Nog ietsje warmer zelfs in de Kempen. De volgende dagen tot zo'n 26 graden. En het blijft ook zonnig.
7: Bla bla bla bla
8: bla bla bla
9: bla bla bla bla bla.
10: De tijdloze.
11: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: free.
1: One, two, sand shake. It's okay.

0: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Europabank. De bank die durft.
2: De tijdloze live.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: schat. Nee, als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1992.
2: Op de tijdloze radio is 1992 het Golden Year. En dat is het ook voor Tori Amos. Want in navolging van haar grote voorbeelden Joni Mitchell en Kate Bush maakt ze haar debuut met het album Little Earthquakes. Ze toont zich een origineel artieste met goede songs en emotioneel diepgravende teksten. Terugkerende thema's zijn seks en religie. Wat toch gewaagd is als dochter van een predikant. Luister maar naar het openingsnummer Crucify en Tori Amos.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1992.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
12: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
13: bij Brico, Brico City...
12: en Brico Planet...
13: geniet je vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: De tijdloze. Hallo, this is Richard Thompson.
15: Hi, this is Donald Fagan.
16: Hi, this is Walter Becker.
17: Hallo, ik ben Raymond van het Groenewoud. Tot het tegendeel bewezen is.
18: De tijdloze.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
6: Meerdere doden op een schoolbus bij een botsing met een trein. In Buggenhout in de provincie Oost-Vlaanderen is een trein op een schoolbus met kinderen gebotst. En op de bus zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Amélie de Mulder, jij bent nu op de plek van het ongeval. Weet je ook al iets over de omstandigheden?
7: Nog niet zo heel veel. Op het moment dat het busje de overweg overreed, waren de slagbomen naar beneden en stonden de lichten op rood. Dat bevestigt wel de spoornetbeheerder Infrabel. We horen ook uit goede bron dat het busje leerlingen vervoerde van een middelbare school van het buitengewoon onderwijs. In het busje zouden verschillende doden gevallen zijn, maar het is nog niet duidelijk hoeveel of wie die slachtoffers zijn. We horen ook over verschillende gewonden die zouden zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, maar het is niet duidelijk hoe erg hun verwondingen zijn. Op de trein raakte gelukkig niemand gewond. Een honderdtal reizigers is wel geëvacueerd. En verder is het dus nog wachten op meer informatie.
6: Oké, dankjewel Amaury. En de fietser die vanmorgen werd aangereden door een tractor op een overweg in Lokeren is overleden. Door het ongeval was het treinverkeer een tijd lang onderbroken tussen Dendermonde en Zeelen. Er stonden eind vorig jaar bijna 18.000 mensen met een handicap op de wachtlijst voor een persoonlijk budget. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. In totaal kregen 107.000 mensen ondersteuning van het agentschap. En dat zijn er 10.000 meer dan 3 jaar eerder. Maar toch blijven de wachtlijsten dus een groot probleem. Minister van Welzijn Caroline Gené werkt aan een hervorming om die wachtlijsten aan te pakken. Zonnig en warm tot 30 graden in het centrum van het land en nog ietsje warmer in de Kempen. De volgende dagen tot zo'n 26 graden en het blijft ook zonnig.
8: Bla bla bla bla bla.
9: Bla bla bla bla bla bla bla bla.
10: De tijdloze.
11: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
12: De tijdloze.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo-koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Kijk eens Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Oh.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen, gelijk wie er in de nonen zo'n zijn.

0: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Justin, time to add.
0: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gatewaybank.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1 gratis. Dus smeer hem snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
8: Meerdere doden bij een ongeval met een schoolbus en een trein. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn meerdere doden gevallen nadat vanmorgen een trein op een schoolbus met kinderen is gebotst. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn op de bus. Op de trein raakte niemand gewond. De overweg was gesloten op het moment van het ongeval. De bus zou tegen de slagboom gereden zijn. De schoolbus reed voor het buitengewoon onderwijs. In de bus zaten vooral leerlingen uit het middelbaar, dat zegt de federale politie.
9: Aan boord zaten 7 schoolkinderen, een chauffeur en een begeleider. Over de toestand van de slachtoffers gaan we momenteel nog niks zeggen. Dus eerst worden de familieleden desgevallend op de hoogte gebracht. Alle kinderen, familieleden worden ook opgevangen in de school hier in de buurt. Ook de mensen die op de trein zaten, hier is niemand gewond geraakt, maar 1 iemand was wel in shock. En de treinbegeleider wordt ook opgevangen natuurlijk.
8: De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het ongeval gebeurde om 8:08 en de slagbomen aan de overweg waren naar beneden, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.
10: We weten ook op basis van die beelden dat de slagbomen van de overweg naar beneden waren en dat de lichten op rood stonden. Hoe het dan toch is kunnen gebeuren, dit ongeval, dat weten we niet. Dat zal nu politie en parket gaan onderzoeken.
8: Op de E19 in Sint-Job in het Goor in de provincie Antwerpen is 1 dode gevallen en zijn verschillende mensen gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Er gebeurde eerst een aanrijding en daarna een kettingbotsing. Er zijn 6 of 7 voertuigen bij betrokken. Daardoor is de snelweg helemaal dicht in de richting van Antwerpen en dat kan volgens de brandweer ook nog enkele uren duren. Vorig jaar kreeg een recordaantal van 107.000 mensen met een handicap ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Dat blijkt uit de nieuwe jaarcijfers voor 2025. Maar toch blijven er lange wachtlijsten voor persoonlijke budgetten. Eind vorig jaar wachten nog altijd bijna 18.000 mensen op een persoonlijk budget om hun zorg en ondersteuning te betalen. Dat heeft grote gevolgen, zegt Canet VZW, dat is een organisatie voor mensen met een handicap.
11: Dat betekent dat mensen financieel in de moeilijkheden komen omdat ze de zorg die ze dan echt nodig hebben, wel zelf moeten betalen. Dat mensen heel hard moeten rekenen op de ondersteuning uit hun omgeving, uit hun eigen netwerk, die er ook niet altijd is. Er moet echt iets gebeuren voor de mensen op de wachtlijst. Die is veel te lang. Maar die hervormingen moeten blijven vertrekken vanuit de noden van personen met een handicap. Dat is nu niet het geval.
8: Minister van Welzijn Caroline Genet werkt aan een hervorming om de wachtlijsten aan te pakken. En de Iraanse religieuze leider Mujtaba Khamenei waarschuwt dat de Verenigde Staten niet langer veilig zullen zijn in de Golfregio. Dat zegt hij als reactie op de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht. Eerder waarschuwde ook de top van het Iraanse leger dat de VS een harde tegenreactie mag verwachten als het Iran opnieuw aanvalt. De Verenigde Staten beweren dat de operatie van afgelopen nacht alleen bedoeld was om Amerikaanse militairen te beschermen tegen een mogelijke Iraanse aanval. Het is zonnig en erg warm, tot 31 of 32 graden zelfs. Aan zee is het iets koeler. Morgen enkele graden minder warm, maar nog altijd veel zon. De rest van de week gaan we opnieuw richting 30 graden, met een hogere kans op onweer ook.
12: Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
13: Bla bla bla. De tijdloze.
14: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De tijdloze live.

0: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1992.
2: Op de tijdloze verkiezen we 1992 als Golden Year. En dat jaar staat een confronterende plaat bovenaan de Amerikaanse albumlijsten. Confronterend omdat Ice Cube met The Predator het verhaal vertelt van vier agenten in L.A. die vrijgesproken worden voor het in elkaar slaan van automobilist Rodney King. Hij verwoordt perfect de woede van Zwart Amerika met raps die de samenleving een spiegel voorhouden. Het is jammer genoeg nog altijd relevant. It was a good day and Ice Cube.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1992. Break them.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
3: bij Brico, Brico City...
0: en Brico Planet...
3: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart... van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
3: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
4: De tijdloze.
5: Hello, I'm Robin.
6: Hallo, wij zijn Goose.
7: Hi, this is Ricky from the Kaiser Chiefs... and this is...
4: De tijdloze.

0: Met voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag.
3: 4 doden bij een ongeval met een schoolbus en een trein. Bij het zware ongeval in Buggenhout vanmorgen zijn 4 doden gevallen. Rond 8:08 reed een schoolbus tegen een slagboom. De bus werd daarna gegrepen door een trein. De overweg was op dat moment gesloten. 5 andere kinderen die in de bus zaten werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hun toestand is ondertussen stabiel. De tol is erg zwaar, zegt Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen.
4: Deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
3: Er was daarnet ook een persconferentie. Amorie de Mulder, jij volgt die voor ons. Wat is daar nog gezegd?
5: Dat naast de 4 dodelijke slachtoffers ook de 5 andere schoolkinderen die in het busje zaten zwaar gewond zijn geraakt. Zij werden vanmorgen nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hun toestand is nu wel stabiel. Over de omstandigheden weten we niet heel veel meer dan wat we eigenlijk al wisten. Het parket bevestigt nu ook dat de slagbomen naar beneden waren en dat het rode licht brandde toen het busje de overweg is opgereden. Er is nu een verkeersdeskundige aangesteld en ook het labo is ter plaatse. De politie spreekt nog met getuigen en onderzoekt ook camerabeelden om dus te bekijken hoe het ongeval dan toch is kunnen gebeuren. Voorlopig blijft die oorzaak nog onduidelijk.
3: De fietser die vanmorgen werd aangereden door een tractor op een overweg in Lokeren is overleden. Door het ongeval was het treinverkeer een tijd onderbroken tussen Dendermonde en Zeelen. En er is nog een zwaar ongeval met een fietser gebeurd in Mortsel in de provincie Antwerpen. Een vrouw op een bakfiets werd aangereden door een pick-up truck die achteruit reed om te parkeren. Zij was even in levensgevaar, maar dat is niet langer het geval. De E19 in Sint-Job in het Goor is nog altijd volledig afgesloten richting Antwerpen na een dodelijk ongeval vanmorgen daar. Er gebeurde eerst een aanrijding, daarna een kettingbotsing. Er waren in totaal 4 vrachtwagens en 3 auto's betrokken. Bij dat ongeval is 1 dode gevallen en verschillende mensen raakten gewond. De hulpdiensten zijn er nog niet klaar met het takelen van de laatste 2 vrachtwagens, want die zijn zeer zwaar beschadigd. Vermijd nog altijd de E19, het is daar nog altijd 2 uur aanschuiven. Er zijn nog 2 verdachten opgepakt na het incident op een kustram in De Haan eergisteren. 4 jongeren hadden geen ticket. Controleurs wilden hen een boete geven, maar de jongeren verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. 5 werknemers van de lijn en 2 agenten raakten gewond. 1 jongeman uit Ninove was gisteren al opgepakt. De 3 verdachten moeten vandaag voor de onderzoeksrechter komen. Zo worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. In een 4e verdachte wordt nog gezocht. En vorig jaar kreeg een record aantal van 107.000 mensen met een handicap ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Maar toch blijven er lange wachtlijsten voor persoonlijke budgetten. Eind vorig jaar stonden nog altijd bijna 18.000 mensen op een wachtlijst voor een persoonlijk budget, waarmee ze zorg en ondersteuning op maat kunnen betalen. Dat heeft grote gevolgen, zegt Canet VZW, een organisatie voor mensen met een handicap.
6: Dat betekent dat mensen financieel in de moeilijkheden komen omdat ze de zorg die ze dan echt nodig hebben wel zelf moeten betalen. Dat mensen heel hard moeten rekenen op de ondersteuning uit hun omgeving, uit hun eigen netwerk, die er ook niet altijd is. Er moet echt iets gebeuren voor de mensen op de wachtlijst. Die is veel te lang. Maar die hervormingen moeten blijven vertrekken vanuit de noden van personen met een handicap. Dat is nu niet het geval.
3: Minister van Welzijn Caroline Genee werkt aan een hervorming om de wachtlijsten aan te pakken. Erg zonnig en erg warm, tot 31 of 32 graden zelfs. Aan zee is het iets koeler. Morgen enkele graden minder warm, maar nog altijd veel zon dan.
1: De tijdloze.
2: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar.
1: De tijdloze.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Oh, wauw. Oh.
0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Cool.
0: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering?

0: Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
9: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
15: De tijdloze.
16: Niet kapot, Kroagen. Gelijk met in Dijramonde zou zeggen.
17: Satellite.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
1: 4 doden bij het ongeval met een schoolbus en een trein. Bij het zware ongeval in Buggenhout vanmorgen zijn 4 doden gevallen. Rond 8:08 reed een schoolbus van het buitengewoon onderwijs tegen een slagboom. De bus werd gegrepen door een trein. De overweg was op dat moment gesloten. De tol van dit ongeval is erg zwaar, zegt het parket Oost-Vlaanderen.
2: Deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
1: 5 andere kinderen raakten zwaar gewond, maar zij zijn ondertussen stabiel. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De gemeente is erg getroffen door dit dramatische ongeval, zegt de burgemeester van Buggenhout, Geert Hermans.
3: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. Onze gemeenschap is hier ongelooflijk getroffen. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
1: De getroffen school Richtpunt Campus Buggenhout is een provinciale school. Oost-Vlaams gedeputeerde voor onderwijs Kurt Moens zegt dat de provinciale scholengemeenschap en zeker deze school diep is geraakt.
4: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Ik betuig mijn medeleven aan de familie van de slachtoffers. Ik wens veel sterkte toe aan de gewonden. Maar ook heel veel moed en steun en sterkte aan onze leerlingen en leerkrachten, voor wie dat ook een heel zware domper is.
1: De school voorziet vanaf deze namiddag een rouwhoek in de school en online. Ook de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Er zijn intussen 3 verdachten opgepakt na het incident van zondag op een kustram in De Haan. Een 4e wordt nog gezocht. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram. Controleurs wilden hen een boete geven, maar het kwam tot een vechtpartij. 7 werknemers van de lijn en 2 agenten raakten gewond. 1 jongeman van 18 uit Ninove werd meteen opgepakt. Nu dus nog 2 anderen, allebei 19. En ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. Door het warme weer mogen de leerlingen van het atheneum in Ninove in Oost-Vlaanderen vanmiddag van thuis uit les volgen. Volgens de school is het te moeilijk en ook niet verantwoord om de lessen nog in de klasse te laten doorgaan. De leerlingen mogen daarom in de namiddag naar huis. De school blijft wel open voor leerlingen die niet meteen naar huis kunnen. En het dagrecord is verbroken. In Ukkel is al 29,1 graden gemeten en het kan nog wat warmer worden, tot 32 graden zelfs. Aan zee is het een beetje koeler. Morgen enkele graden minder warm, maar nog altijd heel zonnig. De rest van de week gaan we opnieuw richting 30 graden, met kans op onweer dan.
5: De Tijdloze.
0: Geen bla bla. Wel de hele werkdag, alleen maar. De Tijdloze.

0: genieten. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1992.
2: Derde keer, goede keer. Dat geldt zeker ook voor Stereo MC's. Want in Golden Year 1992 scoren ze met hun derde plaat Connected de jackpot. De combinatie hip-hop en elektronica is perfect en levert hen de definitieve doorbraak op. Ik zou nummers als Step It Up of Creation kunnen kiezen, maar ik kies toch voor het positieve Connected. Dit is Stereo MC's.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1992.

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Het is bol vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: De tijdloze.
8: Hello Belgium. This is Royal Blood.
9: My name is Jim Kerr from Scottish band Simple Minds.
10: What's up, y'all? This is Cypress Hill.
7: De tijdloze.
10: Live in your headpiece.

0: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Oh, dat is ja.
5: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
4: 4 doden na de botsing tussen een schoolbus en een trein. Bij het zware ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen vanmorgen zijn 4 doden gevallen. Een schoolbus reed tegen een slagboom en werd gegrepen door een trein. De overweg was op dat moment gesloten, het licht stond op rood. De 4 dodelijke slachtoffers zijn de buschauffeur van 49, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond, maar zij zijn nu stabiel. Deze buurtbewoner hoorde het ongeval gebeuren toen hij naar zijn auto stapte.
5: Een 50-tal meter voor ik mijn wagen kon oppikken, hoorde ik een zeer luide knal. En meteen ook daarna hoorde ik de trein heel hard in de remmen gaan. Ik zag ook water uit de trein spuiten vooraan. Ik was me toen nog niet bewust wat er gebeurd was. Maar toen ik de wagen opgepikt had en richting mijn afspraak reed, zag ik de overkant van de straat inderdaad een gekantelde. Ik dacht toen nog een bestelwagen, maar het bleek jammer genoeg een schoolbus te zijn.
4: De buschauffeur van 49 heeft het ongeval dus niet overleefd. Hij pikte de kinderen van het bijzonder onderwijs elke ochtend thuis op en bracht hen naar school, zegt de woordvoerder van de lijn Frederik Wittok.
6: De chauffeur is iemand die dit al heel lang doet en die een onberispelijke staat van dienst heeft. Hier past voornamelijk droefenis en medeleven met de families en met de slachtoffers.
4: De getroffen school voorziet een rouwhoek in de school en ook online. Ook de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Oud-Kamerlid voor Vlaams Belang, Dries van Langenhoven, is veroordeeld voor aanzetten tot haat tijdens een lezing aan de Universiteit van Leuven. In die lezing zou hij systematisch een negatief beeld hebben geschetst van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals Afrikanen en Roma-vrouwen. Van Langenhoven zelf zei dat hij gewoon feiten had gegeven en niets strafbaars had gezegd. De rechter in Leuven ging daar niet in mee. Van Langenhoven moet een boete van €4.000 betalen. En de Italiaanse autobouwer Ferrari heeft zijn eerste volledig elektrische auto voorgesteld, de Luce. De sportwagen bereikt 100 km per uur in 2,5 seconden en kan tot 310 km per uur rijden. Hij kost €550.000. Op sociale media zijn de meningen verdeeld over die nieuwe auto, omdat die er heel anders uitziet dan de bekende Ferrari-modellen. En het dagrecord is verbroken. In Ukkel is al 29,1 graden gemeten. En het kan nog wat warmer worden, tot 32 graden vandaag. Aan zee is het een beetje koeler. Morgen enkele graden minder warm, maar nog altijd heel zonnig.
7: Bla bla bla bla bla.
8: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
9: De tijdloze.
10: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.
11: De tijdloze.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De tijdloze live.

0: nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Rustig,
3: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De tijdloze.
0: Dit komt uit de jaren 90.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
7: Dat is wel een naald, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
10: De tijdloze.
11: Wow, niet kapotte kruien, gelijk dat we in Dilbeek zeggen.

0: luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor 199 euro. Alleen bij Mediamarkt.
4: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: She, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
2: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
3: Bij het zware ongeval in Buggenhout zijn 4 doden gevallen. Het is nog niet duidelijk hoe het dodelijke ongeval aan een spooroverweg in Buggenhout in Oost-Vlaanderen precies kon gebeuren. Rond 8 uur vanmorgen reed een schoolbus tegen een slagboom aan een overweg. De bus werd gegrepen door een trein. Die reed op dat moment 90 km per uur. De overweg was op dat moment gesloten en het licht stond op rood. De 4 dodelijke slachtoffers zijn 2 kinderen van 12 en 15, de buschauffeur van 49 en een begeleidster van 27. Getuigen vertellen dat het busje van links kwam, vertelt ook Filemon van Ransbeek.
4: Ik kom aangereden aan de overweg voor een klein kind naar school te brengen. En de spoorweg gaat dicht. Voor mij staat al een voertuig stil. En plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein vervoer. Dat vliegt in de lucht aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg het, 1 seconde. Allee, dat kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
3: De buschauffeur van 49 heeft het ongeval dus niet overleefd. Hij pikte de kinderen van het bijzonder onderwijs elke ochtend thuis op en bracht hen naar school, zegt vervoersmaatschappij De Lijn.
5: De chauffeur is iemand die dit al heel lang doet en die een onberispelijke staat van dienst heeft. Hier past voornamelijk droefenis en medeleven met de families en met de slachtoffers.
3: Oud-Kamerlid voor Vlaams Belang, Dries van Langenhoven, is veroordeeld voor aanzetten tot haat tijdens een lezing aan de Universiteit van Leuven. In die lezing zou hij systematisch een negatief beeld hebben geschetst van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals Afrikanen en Roma-vrouwen. Van Langenhoven zelf zei dat hij gewoon feiten had gegeven en niets strafbaars had gezegd. De rechter in Leuven ging daar niet in mee. Van Langenhoven moet een boete van 4000 euro betalen. De oostgrens van de Europese Unie moet dringend beter beschermd worden na verschillende incidenten met drones rond de grens met Rusland en Wit-Rusland. Dat heeft Europees Commissievoorzitter von der Leyen afgesproken met de leiders van de Baltische Staten. Vorige week nog moesten de inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius nog schuilen door een drone-alarm. Dat heeft zwakke plekken blootgelegd, zegt von der Leyen. En de informatieuitwisseling tussen de waarschuwingssystemen van de verschillende landen moet beter, zegt ze.
6: These incidents have exposed vulnerabilities. So we will bridge the gaps systematically, starting with more unified alert systems and improved cross-border coordination.
3: Estland, Letland en Litouwen zullen ook financiële steun krijgen via de Europese Commissie. En op het tennistoernooi van Roland Garros hebben Zizou Bergs en Raphaël Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde in het dubbelspel. Onze landgenoten versloegen nog een andere Belg, Sander Gillet, en zijn Nederlandse partner Sam Verbeek na 2 tiebreaks. Het werd 2 keer 7-6. Het is vandaag de warmste 26e mei ooit gemeten in Ukkel. Nu is het daar al 30 graden en dus is het officieel een tropische dag. Morgen wordt het iets minder warm, tot 28 graden dan. Nog altijd heel zonnig. De rest van de week gaan we opnieuw richting 30 graden met kans op onweer ook.
0: De tijdloze.
2: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
7: De tijdloze.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee?

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: KJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KJ Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Justin, time to add.
4: KJ Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op KJBank.be.
6: Het is donderdag. Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
8: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1992.
2: In het Golden Year 1992 vraagt MTV aan Eric Clapton om een unplugged concert te geven en daarvan een album uit te brengen. Het concept is gekend, akoestische versies spelen van gekende nummers en met een uitgeklede versie van Layla in deze Tears in Heaven wordt het met 26 miljoen verkochte exemplaren de populairste plaat uit Claptons carrière. Tears in Heaven is geïnspireerd door de dood van zijn 4-jarig zoontje Connor die uit een raam van zijn appartement naar beneden is gevallen. Triest, maar een hartverscheurend eerbetoon. Deze Tears in Heaven en Eric Clapton.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1992.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Hi, my name is Skin.
8: My name is Ace and we are from Skunkalensi.
9: Hey, we're the Vaccines.
10: Hallo, het is hier Flipkool hier. Zet gerust de radio met je luider.
11: De Tijdloze.
12: En af dan zet de kijk, want mijn neus daar in de fek. En ik heb de grootste moeite voor.

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Want het is waar bij Pizza Hut.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Just in time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, that happened.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
8: Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
10: Er is nog veel onduidelijk na het dodelijke ongeval tussen een schoolbus en een trein. Rond deze tijd is er in Buggenhout in Oost-Vlaanderen een nieuwe persconferentie over het dodelijke ongeval van vanmorgen aan een spooroverweg. Om 8:08 vanmorgen botste een schoolbusje met 7 leerlingen van het bijzonder onderwijs op een trein. De chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen zijn daarbij om het leven gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe dat dodelijke ongeval precies kon gebeuren. De slagboom was naar beneden en het licht stond op rood. De trein was ook al aan het afremmen en reed nog zo'n 90 km per uur. Deze man stond zelf te wachten aan de overweg.
11: Ik kom aangereden aan de overweg voor een klein kind naar school te brengen. En de spoorweg gaat dicht. Voor mij staat al een voertuig stil. En plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die een trein vervoer. Dat vliegt in de lucht. Aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg het, 1 seconde. Allee, dat kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
10: In de provinciale school waar de slachtoffers zaten kwamen psychologen langs om leerlingen mee op te vangen. Het is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. Er is nood aan gerichte begeleiding, zegt Kurt Moens van de provincie Oost-Vlaanderen.
12: Natuurlijk, iedereen rouwt een beetje op zijn eigen manier, maar bij die jongens en meisjes is dat nog specifieker. Er heeft zich ook een organisatie aangeboden die eigenlijk scholen begeleidt die getroffen zijn door een overlijden van een leerling. Zij gaan ook onze school ondersteunen. Normaal doen zij dat enkel voor het lagere onderwijs, maar aangezien bij buitengewoon secundair onderwijs zijn, bieden zij ook een hulp aan. Die mensen zullen ook een rolhoekje inrichten.
10: De oostgrens van de Europese Unie moet dringend beter beschermd worden na verschillende incidenten met drones rond de grens met Rusland en Wit-Rusland. Dat heeft Europees Commissievoorzitter von der Leyen afgesproken met de leiders van de Baltische Staten. Vorige week nog moesten de inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius schuilen door een drone-alarm. Volgens von der Leyen heeft dat zwakke plekken blootgelegd en moet de informatieuitwisseling tussen de waarschuwingssystemen van de verschillende landen beter. Estland, Letland en Litouwen zullen ook financiële steun krijgen via de Europese Commissie. Zelf vragen die landen dat het beloofde bewakingssysteem met sensoren en drones aan de oostgrens er zo snel mogelijk komt. In Frankrijk is vandaag een rechtszaak gestart tegen een begeleider uit de naschoolse opvang die verdacht wordt van seksueel geweld tegenover 9 kinderen van 3 tot 5 jaar. De zaak is deel van een groter schandaal over seksueel misbruik in het onderwijs in Parijs, vertelt correspondent Frank Renaud.
13: Het onderzoek richt zich op misstand in meer dan 100 scholen. Het gaat om meer dan 80 kleuterscholen, zo'n 20 lagerscholen en nog eens ongeveer 10 instellingen. Die scholen liggen verspreid over heel Parijs. En het stadsbestuur van Parijs heeft de afgelopen maand ook 78 medewerkers van scholen preventief geschorst, van wie er 31 verdacht worden van seksueel geweld.
10: Het schandaal barstte los na een tv-reportage die het misbruik in veel scholen blootlegde. En op het tennistoernooi van Roland Garros hebben Zizou Bergs en Raphaël Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde in het dubbelspel. Onze landgenoten versloegen nog een andere Belg, Sander Gillet, en zijn Nederlandse partner Sam Verbeek na 2 tiebreaks. Het werd 2 keer 7-6. Het koelt traag af vanavond. Vannacht tussen 10 graden in de Ardennen en 18 in de grote steden. Morgen zo'n 22 graden aan zee en 27 in het centrum. De dagen daarna gaan we weer naar 30 graden. Vanaf vrijdag ook kans op onweer.
14: De tijdloze.
15: Pop-up, Stijn van de Voorde.
16: Een heel goede middag. Hopelijk is het een goede middag voor jou. En als het aan het weer ligt, ja, dan mogen we zeggen, het zal er niet aan liggen. Daar komt het op neer. En dan mogen we zeggen ook, the summer is in the city. Een goede middag.
14: De tijdloze.

0: Of je nu op een of ander plattelandsdorpje aan het fietsen bent. Of je bent of je zit in je auto vast tussen verschillende steden. Weet dat de Summer in the City is. Mocht je het nog niet gemerkt hebben. Het zal nog heel even blijven duren ook. Dus alleen maar goed nieuws van dat front.
1: De tijdloze.
0: Minder interessant nieuws kregen we gisteren dan, want Sonny Rollins is overleden. De legendarische jazz-saxofonist die op 95-jarige leeftijd is overleden. Dus belangrijk figuur in de muziekgeschiedenis. We kennen hem bijvoorbeeld van dit soort nummers. Een jazz-saxofonist. Daar komt het op neer. Na zijn opkomst in de jaren 50 groeide hij uit tot een van de meest invloedrijke Amerikaanse muzikanten van de 20e eeuw. En heeft hij samengewerkt met andere jazzgrootheden zoals Miles Davis, die vandaag 100 jaar had moeten worden. Daar heb ik het later nog over. En John Coltrane. Heel wat muzikanten uit de rocksferen die waren ook fan van hem. De Rolling Stones bijvoorbeeld, die vroegen hem in 1981 om samen te werken met hem dan voor het album Tattoo You. Charlie Watts, de drummer van de Stones, was een grote jazzfan. Hij keek enorm op naar Sonny Rollins en vroeg dan ook zie iets zitten om mee te spelen op een aantal van onze nummers die op die Tattoo You staan. Ja, zei hij dus in die vroege jaren 80. En zo is het te horen op een aantal Stones klassiekers. En een goede reden om er zo eentje te spelen. Bijvoorbeeld deze Waiting on Friends, met helemaal op het einde dus die solo, die sax solo van Sonny Rollins, die dus gisteren is overleden. Rest in peace, Sonny Rollins. Hier hoor je hem bij de Rolling Stones.
2: De tijdloze.

Everything is Everything van Lauryn Hill. Het is een levenswijsheid die we gaan meepakken in ons rugzakje. Het is niet zomaar het nummer van Lauryn Hill, het is van de jarige Lauryn Hill. Daarom spelen we met extra veel plezier. En iemand die vandaag 80 jaar had moeten worden is Mick Ronson. Hij is al gestorven in 1993. Heel belangrijk geweest voor de hele carrière van David Bowie. Alle grote platen, hij was erbij als gitarist, maar ook als producer en een man die mee aan de nummers sleutelde. En daarom graag een zomersnummer waar hij ook op te horen is met zijn gitaar. Mick Ronson, 80 jaar had het dus moeten worden hier met David Bowie en het nummer Cooks, waar de band The Cooks zich naar vernoemde. David Bowie dus.

0: Hij gelooft in ons David Bowie. En met wie zal hij ook nog Nick Ronson bedoelen. Die dus vandaag 80 gaat moeten worden. Cooks. Ik vraag nog even mee dat je vrijdag hier op de Tijdloze Radio Tijdloze tickets kan winnen van onder andere Massive Attack, 10cc, Robbie Williams, Nick Cave en ook de Black Rose. Vrijdagochtend dus op de Tijdloze Radio tussen 7 en 9. Massive Attack, 10cc, Robbie Williams, Nick Cave en de Black Rose. Dat is er niet naast. Ik speel graag mijn persoonlijke favoriet van al die tickets die hier te winnen vallen. Het is het eentje van de Black Rose die er aankomt. Sting Me.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven. Kom.
3: De Tijdloze live.
2: Ik wil beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor

0: nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: Take Me stond op The Southern Harmony and Musical Companion. En dat is een album uit ons Golden Year.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1992.
0: 92. De wereld was in de ban van die bloederige oorlog in Joegoslavië. Nu moeten we ex-Joegoslavië zeggen. Je hebt die rassenrellen in Los Angeles. De zaak Rodney King, waarbij heel veel politiegeweld en racisme te melden viel. En dan heb je ook nog het verdrag van Maastricht dat getekend werd. Zo is de Europese Unie, toch de moderne versie daarvan, ook tot stand gekomen. En dan heb je natuurlijk muziek. Daar gaat het over ook. En 1992 is een interessant jaar, omdat het jaar is na 1991. En we gaan heel vaak denken, 1991 is het jaar waarin bijvoorbeeld Nevermind van Nirvana is uitgekomen en Ten van Pearl Jam. En dat is ook waar. Maar de echte doorbraak van de grunge bij ons, dat was het jaar 1992. Om een idee te geven, Smells Like Teen Spirit, wat toch echt wordt gezien als de katalysator van de grunge, stond op 1 op 18 januari 1992. En de reden waarom die grunge echt wereldwijd bij een heel breed publiek is geraakt, heeft ook voor een groot stuk te maken met de film Singles. Dat is een film die gemaakt is door de muziekjournalist Cameron Crowe, die onder andere voor Rolling Stone en Playboy en zo werkte. En hij heeft eigenlijk met een romantische komedie is hij er toch in geslaagd om een bepaalde scene in Seattle om die echt op de kaart te zetten. En de soundtrack was heel belangrijk. Denk aan Alice in Chains, Pearl Jam, Smashing Pumpkins. Al die muziek stond op die soundtrack. En is ook door die soundtrack is hij extra groot geworden. Singles, dat is de naam van de film. En wordt dus gezien ook als een van de middelen die ervoor gezorgd hebben. Niet alleen de muziek, maar ook de hele stijl die erbij hing. Zoals dat lange haar en die flanellen hemden. Dat werd daar in gepopulariseerd. Zo mogen we het een beetje zien. En een van die nummers op die soundtrack is ook het nummer Nearly Lost You van de Screaming Trees. Belangrijk ook omdat het op de soundtrack stond. Het is ook als single van die soundtrack uitgekomen. Los van het feit dat het ook terug te vinden was op het album van de Screaming Trees dat in 1992 uitkwam. Daarom een goede reden, denk ik, om dit nummer te spelen van de Screaming Trees. Nearly Lost You.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1992.

Stingley van de Black Rose. 28 juni komen ze naar het OLT. En vrijdagochtend kan je gratis tickets winnen voor dat concert. Niet alleen van de Black Rose, maar ook dus Massive Attack. Tens is hier Robbie Williams en Nick Cave. Zeer grote namen. Tijdloze tickets mogen we het dan ook noemen. En, niet helemaal toevallig, dit nummer van de Black Rose

0: originele uitvoerder van Rudy, A Message to You, Dandy Livingstone. Iets over 17:30. Dat wil zeggen, hier is Ben Krabbe met een vraag voor jou.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Welke groep uit Los Angeles combineerde rock met jazz-invloeden op albums als The Royal Scam, Pretzel Logic en Countdown to Ecstasy? A. Steely Dan, B. The Doobie Brothers of C. Chicago?
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is A. Kernleden Walter Becker en Donald Fagen stonden bekend om hun gebruik van de beste sessiemuzikanten ter wereld, maar ook hun vaak bizarre titels.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Steely Dan, een band zoals Ben Crabbe ook net zei, met fantastische muzikanten en soms rare titels zoals deze Any Major Dude Will Tell You.
1: Oh, wauw.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Cool.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meenemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: De tijdloze.

Een day met sunshine is meestal een goede dag. En dat beseften de Beatles al in de jaren 60. Wat we binnenkort te horen gaan krijgen. Het is iets om wel benieuwd naar te zijn. Want Soundgarden heeft gezegd dat ze een album gaan uitbrengen. Dat is een beetje vreemd. Omdat natuurlijk de zanger van de band, Chris Cornell, die is al vele jaren geleden overleden. Maar de overgeleden bandleden, vooral dan gitarist Kim Thayil, die heeft gezegd van kijk, we gaan proberen om met het onuitgebrachte materiaal toch nog een mooi eerbetoon te maken voor onze zanger. En zo gaat er dus nieuw werk van Soundgarden te horen zijn. Hoe dat gaat klinken, dat zal dus voor ergens eind dit jaar zijn. In afwachting daarvan een van de grootste klassiekers die ze dan in de jaren 90 hebben uitgebracht. Soundgarden en Black Hole Sun.

Je hoort in het nummer Tom Petty, maar ook vooral Stevie Nicks. Vooral Stevie Nicks. Ze is ook jarig vandaag. En ze leeft nog. Een goede reden om haar er toch nog even extra uit te filteren. Het is prachtig weer vandaag. Hopelijk heb je ervan kunnen genieten. En op de Tijdloze Radio mogen we dan af en toe iets anders spelen, zoals deze. De Shanties. Het is echt de surfrock die ze maken. En op een dag als vandaag komt die extra goed binnen, denk ik. Pipeline over de Banzai Pipeline in Hawaii.

de surfrock van de jaren 60 ook invloedrijk geweest voor heel veel rock die daarna ook is gemaakt, de Shanties. En Pipeline dus, ze kon nog één nummer spelen. Het is een lang nummer, maar een belangrijk nummer van een belangrijke artiest die vandaag eigenlijk dus 100 jaar had moeten worden. Het gaat over Miles Davis, een van de meest revolutionaire vernieuwers in de muziekgeschiedenis. Allerlei soorten jazz en nieuwe stromingen binnen de jazz die ontstaan zijn, die kwamen er grotendeels ook door zijn goedkeuring en vooral ook deelname. Denk aan de cool jazz en de jazz fusion. Maar vooral ook zijn typisch melancholisch trompetgeluid, hoe dat ook belangrijk is geweest voor het verleggen van de grenzen van de popmuziek en van de rockmuziek en van de hiphop. Denk aan sampling. Ook bands als Radiohead die aangegeven hebben dat complexe songstructuren vaak ook beïnvloed zijn door Miles Davis. Het is zeer belangrijk om even stil te staan op een dag als vandaag bij wat hij heeft gedaan. Miles Davis, en dit is dan waarschijnlijk een van zijn bekendste nummers. Miles Davis en So What.

0: 80 jazz, dat zou bij sommige mensen wat intensief of wat heftig kunnen binnenkomen. Maar als ik het nu zo hoor, het is een rustmoment. Het is belangrijk geweest in de muziekgeschiedenis. En het is ook voor en van Miles Davis. De man die vandaag 100 jaar had moeten worden, had het allemaal een beetje anders verlopen. En had zijn leven misschien iets gezonder in elkaar gezeten. Hopelijk heb je er ook een beetje van kunnen genieten. En blijf ervan genieten, want dadelijk na het nieuws van 6 uur nog veel meer zeer goede muziek hier op de Tijdloze Radio.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
3: De Tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
4: Er zijn meer details over het dodelijke ongeval in Buggenhout. In Buggenhout hebben de burgemeester en het parket van Oost-Vlaanderen een nieuwe update gegeven over het zware ongeval van vanmorgen aan een spooroverweg. Een schoolbusje met 7 leerlingen van het buitengewoon onderwijs is er op een trein gebotst. De chauffeur van 49, een begeleidster van 27 en 2 kinderen kwamen om. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond en liggen nog in het ziekenhuis. Het parket Oost-Vlaanderen.
5: Alle kinderen die zijn allemaal jongens. De 2 overleden kinderen van 12 en 15 jaar oud komen uit Bornem. En de andere gewonde kinderen die gaan van 13 jaar oud tot 15 jaar oud. En zij komen uit Bornem, Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en ook uit Muizen.
4: De treinbestuurder heeft een negatieve adem- en speekseltest afgelegd. De buschauffeur had geen eerdere veroordelingen. Er zal nog een autopsie gebeuren op zijn lichaam. De overweg in Buggenhout was goed beveiligd, zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Er was een extra verkeerslicht aan de straat die parallel loopt met de spoorweg. Uit die straat kwam het busje dat tegen de trein botste. Thomas Paken van Infrabel.
6: Vanuit de parallelstraat is er extra zichtbaarheid, omdat er een bijkomend weglicht is geplaatst van de overweg. Dus je hebt daar een rood licht staan en je hebt nog een tweede rood licht die op de overweg zelf staat.
4: Antiterreurorgaan OCAT waarschuwt voor de opkomst van nihilistisch extremisme, waarbij gratuit geweld en vandalisme wordt verheerlijkt. Vorig jaar waren er 250 minder meldingen van extremistische of terroristische dreiging, maar de dreiging van het nieuwe nihilistisch extremisme neemt wel toe. Christophe Busch van het Hannah Arendt Instituut geeft meer uitleg.
7: Eigenlijk is dat nihilisme, staat dat ervoor dat mensen een diepe afkeer tonen ten opzichte van de samenleving en alles waar die voor zou staan. En zij richten zich dan ook niet op een of ander utopisch ideaalbeeld of een of ander ideologisch project, maar vooral op de vernietiging en de ontwrichting van die samenleving, zonder dat daar een of ander inhoudelijk ideologisch jasje aan hangt.
4: In Iran is de toegang tot het internet voor een deel hersteld na een georganiseerde onderbreking van 3 maanden. Dat laten NGO's weten. Sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran, eind februari, was het internet volledig afgesloten. De vicepresident kondigt nu aan dat de toegang tot het internet weer hersteld zal worden. Ook tijdens de grote protesten tegen de regering begin dit jaar hadden Iraniërs wekenlang geen toegang tot internet. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de wielerronde van Italië gewonnen. Hij demareerde op 6 kilometer van de top van de slotklim en kwam uiteindelijk solo aan. In het klassement heeft hij nu een voorsprong van bijna 4 minuten. Het is al de 4e keer dat Vingegaard een rit wint in deze Giro. En Alexander Bloks moet opgeven voor het tennistoernooi van Roland Garros. Hij heeft vanmorgen zijn enkel omgeslagen op training en keert terug naar België voor een medische controle. Bloks zou normaal gezien morgen zijn wedstrijd in de 2e ronde spelen. Het koelt traag af vanavond. Vannacht tussen 10 graden in de Ardennen en 18 graden in de grote steden. Morgen zo'n 22 graden aan zee en 27 in het centrum. De dagen erna gaan we weer naar 30 graden. Vanaf vrijdag ook kans op onweer.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Van het is bij Pizza Hut.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
11: Ricci, citroen met framboos.

0: Drenthe, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
9: De tijdloze. Het is 7:00. Goedenavond.
10: Het parket gaf meer informatie over het dodelijke ongeval in Buggenhout. De 7 leerlingen die betrokken waren bij het zware ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn allemaal jongens. Een schoolbus reed vanmorgen op een overweg tegen een rijdende trein. De 2 jongens die het ongeval niet overleefden komen uit Bornem. Ook een begeleidster van 27 en de buschauffeur van 49 zijn overleden. De andere 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in ziekenhuizen in Brussel, Gent en Aalst. Het onderzoek loopt volop, zegt het parket Oost-Vlaanderen.
11: Het is ook zo dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd. En op het lichaam van de buschauffeur gaat ook nog een autopsie volgen. En dat is dan zo duidelijk mogelijk die omstandigheden te kunnen bekijken wat er nu juist gebeurd is. Het is ook zo dat de chauffeur van de schoolbus een blanco strafregister had en geen veroordelingen. En wij doen er op dit moment alles aan om zo snel mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de omstandigheden van het ongeval.
10: Het busje kwam uit een weg die parallel loopt met de treinsporen, maar daar was extra beveiliging, zegt de burgemeester van Buggenhout, Geert Hermans.
12: Wel, het is natuurlijk wel zo dat daar ook wel verkeerslichten of rode lichten zijn geplaatst, loodrecht op de parallelbaan. Dus men kan het ook zien als men dus daar wacht. Het was natuurlijk zeer veel zon. Dat moet onderzocht worden. Is dat verblinding door de zon? Is dat iets anders? Ja, dat moet verder onderzocht worden door het parket. Daar ga ik geen verdere uitspraken over doen.
10: In het onderzoek naar de agressie op de kustram in De Haan zijn 2 verdachten aangehouden. Een 3e verdachte moet morgen voor de onderzoeksrechter komen. De 4e is nog op de vlucht. Tijdens een controle op de tram eergisteren hadden 4 jongeren geen geldig ticket. 3 probeerden te vluchten. De 4e werd tegengehouden door medewerkers van de lijn. De anderen kwamen terug en er ontstond een vechtpartij. Medewerkers van de lijn, de chauffeur en politieagenten zijn gewond geraakt. In de rook die gisteren is vrijgekomen bij de brand in Tubeke in Waals-Brabant is geen asbest gevonden. Er wordt wel nog altijd nageblust daar. Gisteren ontstond een zware brand in een kledingdepot. Er was veel rook. Omdat er ook sprake was van mogelijke asbest, bleven scholen en kinderdagverblijven vandaag dicht. Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de wielerronde van Italië gewonnen. De Deen demareerde op 6 kilometer van de top van de slotklim en kwam uiteindelijk solo aan. In het klassement heeft hij nu een voorsprong van bijna 4 minuten. Het is ook al de 4e keer dat Vingegaard een rit wint in deze Giro. En Alexander Bloks moet opgeven voor het tennistoernooi van Roland Garros. Hij heeft vanmorgen zijn enkel omgeslagen op training en keert terug naar België voor een medische controle. Bloks zou normaal gezien morgen zijn wedstrijd in de 2e ronde spelen. Nog altijd veel zon. Vannacht tussen 10 graden in de Ardennen en 18 in de grote steden. Morgen zo'n 22 graden aan zee, 27 in het centrum. De dagen erna gaan we weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag ook kans op onweer.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen komt het treinverkeer opnieuw op gang op een van de twee sporen. Spoornetbeheerder Infrabel voert nog herstellingen uit aan het tweede spoor, waarop vanmorgen het tragisch ongeval is gebeurd met een schoolbus. De chauffeur van die bus, twee leerlingen uit Bornum en een begeleidster zijn overleden. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis, hun toestand is stabiel. De buschauffeur kwam de overweg opgedraaid vanuit een weg die parallel loopt met het treinspoor, maar er was daar extra beveiliging. Dat zegt de burgemeester van Buggenhout, Geert Hermans.
3: Wel, het is natuurlijk wel zo dat daar ook wel verkeerslichten of rode lichten zijn geplaatst, loodrecht op de parallelbaan. Dus men kan het ook zien als men dus daar wacht. Het was natuurlijk zeer veel zon. Dat moet onderzocht worden. Is dat verblinding door de zon? Is dat iets anders? Ja, dat moet verder onderzocht worden door het parket. Daar ga ik geen verder uitspraken over doen.
2: Er komt een rechtszaak tegen het Russische echtpaar Toporowski dat mogelijk vervalste schilderijen in bruikleen heeft gegeven aan het MSK, het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Het gaat om 24 werken van bekende Russische kunstenaars uit het begin van de 20e eeuw, onder meer Kandinsky en Malevich. In 2017 werden de werken tentoongesteld in Gent, maar experts hadden meteen twijfels bij de echtheid ervan. Er volgde een onderzoek, nu moet het koppel zich dus verantwoorden voor de rechter. De toenmalige directrice van het museum, Katrien de Zeger, wordt niet vervolgd. Zij werd in 2020 ontslagen. In Mekka in Saudi-Arabië is de tweede dag van de Hajj aan de gang. Dat is het spirituele hoogtepunt van de moslimbedevaart. Dit jaar zouden er ruim 1,5 miljoen pelgrims naar Mekka zijn gekomen. Dat zijn er meer dan vorig jaar, ondanks de gespannen situatie in het Midden-Oosten. Volgens het islamitisch geloof moet elke moslim die er fysiek en financieel toe in staat is, 1 keer die bedevaart naar Mekka ondernemen. Het is er wel bijzonder warm met temperaturen boven de 40 graden. 2 jaar geleden vielen er nog meer dan 1300 doden tijdens de Hajj wegens de extreme hitte toen. In het tennis moet Alexander Bloks opgeven op het toernooi van Roland Garros. Vanmorgen heeft hij zijn enkel omgeslagen op training. Bloks zou morgen in de tweede ronde spelen tegen de Australier Alex de Minaur, nummer 7 van de wereld. Dat is een flinke domper, zegt zijn coach Ruben Bemelmans.
4: Hij zei ook in de kleedkamer, ja, ik keek er zo naar uit om morgen tegen de Minaur echt een battle van te maken. Ik keek er naar uit om op gras te spelen. Het gras moeten we nog bekijken, want we weten niet exact hoe erg dat is. Maar ik denk dat begin grasseizoen wel nog iets te vroeg gaat komen.
2: Het weer in Ukkel is er vandaag 30,3 graden gemeten. Dat is de eerste tropische dag van het jaar en ook een record voor 26 mei. Vanavond koelt het traag af. In de grote steden wordt het vannacht niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en iets frisser, 27 graden in het centrum en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: dozen.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De twee minderjarigen die gisteren zijn opgepakt in Bretagne na de dood van de 11-jarige Theo, hebben bekend dat ze de jongen hebben aangevallen en gewurgd. De jongen van 16 en het meisje van 15 zouden wraak hebben willen nemen omdat Theo vismateriaal zou hebben gestolen tijdens een uitstap. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na het tragisch ongeval van vanmorgen met een schoolbus en een trein aan een overgang. Mogelijk worden vanavond wel nog treinen geschrapt. Morgen zou het treinverkeer opnieuw normaal moeten verlopen. Bij het ongeval zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit Bornem en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang is volgens Infrabel goed beveiligd. Er was zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals het schoolbusje dat tegen de trein is gebotst. Maar spoorwegovergangen zijn hoe dan ook gevaarlijk, omdat wegverkeer en treinen elkaar kruisen. Infrabel probeert waar dat kan spoorovergangen te sluiten, zegt Frederik Petit in Ter Zake.
3: Wel, sinds 2005 zijn er 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Dat gebeurt telkens in nauwe samenspraak met de betrokken stad en de gemeente. Zo staan we ook in contact met de gemeente Buggenhout.
4: Door bijvoorbeeld een tunnel?
3: Een tunnel of dus een brugwerk te realiseren. Ik wil ook eventjes benadrukken of zo. Hier had je natuurlijk een parallelstraat. Mm-hmm. Dat maakt de situatie wat anders. Mm-hmm. Maar aan de overweg zelf waren de laatste 20 jaar geen enkel ongeval gebeurd. Geen enkel verkeersongeval. Enkel 2 keer was er een slagboom afgereden.
2: Na de brand van gisteren in een kledingmagazijn in Tubeke in Waals-Brabant is geen asbestvervuiling vastgesteld. Dat zegt de stad op basis van de eerste analyses. Er was bijzonder veel rook die mogelijk giftig was. En in het gebouw is er wel degelijk asbest, klinkt het. Maar die deeltjes zouden niet zijn vrijgekomen. Scholen en kinderdagverblijven kunnen daarom morgen weer open. Op dit moment wordt er nog altijd nageblust. Sport: op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Hanne van de Winkel uitgeschakeld in de eerste ronde. Van de Winkel verloor van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en speelde voor het eerst op Roland Garros. Het weer in Ukkel is er vandaag 30,3 graden gemeten. De eerste tropische dag van het jaar en een record voor 26 mei. Vanavond koelt het traag af. In de grote steden wordt het vannacht niet koeler dan 18 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon. Iets frisser, 27 graden in het centrum, 22 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Buggenhout kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na het tragisch ongeval van vanochtend aan een spoorwegovergang. Morgen zou het treinverkeer daar opnieuw normaal moeten verlopen. Bij het ongeval met een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit Bornem en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornem. Daar is de verslagenheid groot. Burgemeester Greet de Bruin wil alle inwoners de kans geven om een rouw te betuigen.
3: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
2: Het parket voert het onderzoek, want het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang is volgens sporennetbeheerder Infrabel wel goed beveiligd. Er is zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals dat busje. Maar spoorwegovergangen zijn hoe dan ook gevaarlijk. Infrabel probeert waar dat kan overgangen te sluiten. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
4: Wel, sinds 2005 zijn er 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Dat gebeurt telkens in nauwe samenspraak met de betrokken stad en de gemeente. Zo staan we ook in contact met de gemeente Buggenhout.
5: Door bijvoorbeeld een tunnel of een
4: brugherk te realiseren. Ik wil ook eventjes benadrukken of zo. Hier had je natuurlijk een parallelstraat. Mm-hmm. Dat maakt de situatie wat anders. Maar aan de overweg zelf waren de laatste 20 jaar geen enkel ongeval gebeurd. Geen enkel verkeersongeval. Enkel 2 keer was er een slagboom afgereden.
2: Er komt een rechtszaak tegen het Russische echtpaar Toporowski dat mogelijk vervalste schilderijen in bruikleen heeft gegeven aan het MSK, het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Het gaat om 24 werken van bekende Russische kunstenaars uit het begin van de 20e eeuw, onder meer van Kandinsky en Malevich. In 2017 werden die werken tentoongesteld in Gent, maar experts hadden meteen hun twijfels bij de echtheid ervan. Er volgde een onderzoek, nu moet het echtpaar zich dus verantwoorden voor de rechter. De toenmalige directrice van het museum, Katrien de Zeger, wordt niet vervolgd. Zij werd in 2020 ontslagen. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat zij een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
6: Het lichaam van de jongen van 11 jaar werd zondag gevonden in Rennes in Bretagne. Er was een badhanddoek strak om zijn nek getrokken. Gisteren werden 2 verdachten aangehouden. Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen. Ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondag aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging. De 2 kinderen van 15 en 16 zullen morgen worden voorgeleid aan de rechter en vrijwel zeker in staat van beschuldiging worden gesteld.
2: Sport: op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Hanne van de Winkel uitgeschakeld in de eerste ronde. Van de Winkel, 22, verloor bij haar debuut in Parijs van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Bij de mannen moet Alexander Bloks forfait geven wegens een enkel blessure. Morgen zou hij het in de tweede ronde opnemen tegen de Australische topper Alex de Minaur. Vannacht is het helder en warm in de grote steden, niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon, ietsje frisser, 27 graden in het centrum en 22 aan zee. 'S Avonds is er kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensenbrecht Schabrix. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Het gaat om tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die begon in 2011. Eind 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Sharaa. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld nu herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar het gebruik van chemische wapens. In Buggehout in Oost-Vlaanderen kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na een tragisch ongeval van vanochtend aan een spoorwegovergang. Morgen zou het treinverkeer opnieuw helemaal normaal moeten verlopen. Bij het ongeval met een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit Bornem en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornem en daar is de verslagenheid groot. Burgemeester Geet de Bruin wil alle inwoners nu de kans geven om hun rouw te betuigen.
3: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
2: Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang was goed beveiligd volgens spoornetbeheerder Infrabel. En waar dat kan, probeert Infrabel spoorwegovergangen te sluiten, omdat ze hoe dan ook gevaarlijk zijn. En waar dat niet kan, zijn 2 halve slagbomen, zoals in Buggenhout, de beste optie. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
4: Dat is historisch zo gegroeid. Dat is ook wettelijk bepaald. Infrabel en dus de overheid hebben dat bestudeerd, geanalyseerd. En dus de beste overweg is een overweg met 2 halve slagbomen, verkeerslichten en een belsignaal, zoals er hier was, eventueel versterkt met andere maatregelen. En ook net om te voorkomen wanneer iemand op de overweg zelf zou zitten, wanneer de slagbomen volledig gesloten zijn, dan is er geen vluchtroute meer. En dat wil je natuurlijk vermijden, want dan krijg je een ander soort van ongeval.
2: Sport in de play-offs van het basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 zege van de finale. In de 3e wedstrijd van de halve finales klopte Oostende Aalst met 78-60. De Antwerp Giants versloegen Limburg United met 84-73. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. En wie het eerst 3 matchen wint, gaat naar de finale. Vannacht is het helder en warm in de grote steden. Niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon, ietsje frisser tot 27 graden in het centrum. En 22 graden aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: De tijdloze.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 4 kinderen en 3 vrouwen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken rond het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Cuba roept de internationale gemeenschap op om het land te helpen. In het land dreigt een catastrofe volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken. Cuba kampt met een zware economische crisis en er zijn ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Heel vaak is er geen stroom op het eiland. De economische problemen zijn er nog verergerd sinds de Verenigde Staten de olietoevoer vanuit Venezuela heeft stilgelegd. Cuba vreest ook een interventie vanuit de VS. De Amerikaanse regering heeft de afgelopen week de druk op Cuba nog opgevoerd door voormalig president Raúl Castro in staat van beschuldiging te stellen voor de moord op Amerikanen in 1996. Volgens de Cubaanse regering is het een voorwendsel om een militaire invasie te rechtvaardigen. Heel wat landen maken hun selectie voor het wereldkampioenschap voetbal bekend. Zo ook Marokko. Bij Marokko zitten er wel wat bekende en oud-bekende uit onze competitie in de selectie. Zakaria El Ouadi van KRC Genk. Chemzine Talbi, die nog bij Club Brugge heeft gespeeld. En ook ex-Genk-speler Bilal El Kanous is erbij. Bij gastland Canada maken ze zich sterk dat Union-speler Promise David speelklaar zal geraken na een blessure. En bij Panama is ex-Anderlecht-speler Murillo de aanvoerder. En ook gastland Verenigde Staten heeft dinsdagavond de spelers bekendgemaakt waarmee ze het WK in eigen land aanvatten. Ook daar een ex-Genk-speler in de ploeg, Mark McKenzie. Het weer, het is helder vannacht. Het blijft ook behoorlijk warm. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden. Elders minimaal rond 16 graden. Overdag dan opnieuw zonnig. Een tikje frisser dan dinsdag 27 graden in het centrum, 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten van het land. Ook donderdag en vrijdag wordt het zonnig en warm, met dan maximaal tot 30 graden. Vrijdag kans op onweer in het oosten en het noordoosten. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: T.O.P. en een party DJ. Was kruidsoloos, had hij niet brengen. Oh, seks is een last als een leven. T.O.P. de Hansje porno king. En bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizar kloot. We kan tegen een lak aan je. En loopt mogelijk de beste. Met respect voor buzzer en groot. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Mijn meisjes staan in de leren. Seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en rette. Mijn man, ik zie hem de hand. Wat zoek ik doen? Zonder hitte. Mijn man, mijn man.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31.